0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipaminas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul, música em sua vida.